van een land, daar is aan zo vreemd. Geen een verstaat zijn sprake, hij leeft hier heel aan de kant. En op de zonne, warm niet zo recht, niet net als thuis. Daar is die helle lichten.